0: gelassen, um Gwavi.
1: Vriendins, dit is wat er net op een grap om die van Dan en Lamas. Dan en Lamas en Gambakari. Ik heb een heleboel zakken, die man deed. Dat is die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, nam man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, die man deed, ook om samen te gaan, dus samen maar in koud, de lucht regen van niet.
2: Hij zei me van iemand goed is, die maar kan niet zullen van dit stand er maar een gamban. Zei me twee maar toen een lucht. Dat is die middag stand er maar een zand, nou aan die sofeer, nou aan van die tunt, nou aan van die biscuit. Zijn die na is dat die zei me een kamp wat ze maar die lauw en die moer. Dat is zei me. Nee, dat doe ik
3: niet.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.